0: Rádio Estéreo Sul, Itajubá, Minas Gerais. WhatsApp 035-987-137119. Estéreo Sul, música em sua vida.
1: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itajubá, Minas, Brazilië. Estéreo

0: Rádio Estéreo Sul, Itajubá, Minas Gerais. WhatsApp 035-987-137119. Estéreo Sul, música em sua vida.
1: 7:43.
2: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itajubá, Minas, Brazilië. Estéreo

0: Som com qualidade. É aqui. Estéreo Sul Digital.
1: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa, Minas, Brazilië. Estéreo Sul.